genomen. Wanneer ze niet leven worden en er aan geloven aanhouden worden, dan worden ze er gelegenheid verliezen. De zaak die voor deze mensen wie de waarheid dat met God zijn woord en de Heer Jezus te doen had. Ze hadden nog dat evangelium gehoord en wie dat klaar gemaakt dat Jezus Christus alles erveld had, zoals dat de opfer en geboten van dat Oude Testament onbelangt. Maar nu hadden ze zich tot twijfel aangegeven. Wanneer de twijfel komt, dan worden mensen van de waarheid weggedreven. Dan wordt de twijfel geraten wassen en dan wordt God zijn woord niet meer den eeuwen hand hebben. Zo weer dat met meer van denen, die des brief lozen. We moeten hier behouden wie deze mensen waren. Dit waren mensen die Juden waren. Veel hadden dat evangelium aangenomen. Ze hadden Christus als een Messias en Heiland aangenomen. Veel van die waren vervolgd worden, wil ze Christus aangenomen hadden en niet meer er afwas naar de tempel brachten. Daar waren ook zonen die verzocht worden, terug naar de afwas en vasten te gaan, die ze verheer gevolgd hadden. Daar waren ook zonen die zeggen waren dat Jezus Christus de eens geraden weer en de Messias weer. Zijn geloven weer over bloos hem kap. Ze hadden dat niet in hart aangenomen. Ze waren niet willig dat alles te verloten. Mensen kennen hartje, maar dat zal niet daarbij blijven. We moeten dat je leven, en we moeten wat daarmee doen. Daar is niet voor dat mensen bloos hartje worden en niets daarwegen doen. Dan is daar niet voor dat ze abhieren worden met hartje. Wanneer we niet nog God zijn woord hartje worden, dan worden we niet weten wat God van ons verlangt. Dat zevende kapitel in de Hebreeënbrief wordt ons meer van een ambt beschreven dat Jezus Christus heeft. Dat is goed dat we van de Heer Jezus zien leven, zien dood op een triets en zien opstonden reden zullen. Dat is wat andere dat de Heer Jezus nu deed en wer hij is, van woont voorken niet veel wat gezegd wordt. Dat is dat ambt dat hij ons als hoge priester heeft. De Heer Jezus stond van den dood op, nadem dat zijn arm om triets genoeld hadden, en nadem dat hij zich voor 40 dagen te zijn jingen bekend gemaakt had, ging hij terug naar zijn vader in hemel. En dat is waar hij nu is. Hij heeft zich tot God zijn rechterhand aangezet. Daar heeft hij een dienst voor ons, die God zijn tjinger zijn geworden, door den geloven. Hoe wordt dat zijn, want hij zo'n dienst niet had? Nou, dat wordt niet goed zijn. Dan ons veel en afkort voor God. We kunnen ohne angst naar den genoeg stil komen, wils de Heer Jezus door is. De schrijver wordt ons nu van dat priestertum van Melchizedek en Oant verleihen, en wo anders de ene van de andere zijn. Wat we in de eerste twee vers in het zevende kapitel hebben, moet met dat laatste kapitel toop genomen worden. Dit is wat we in Hebreeën het zesde kapitel in de 17e bij 20e vers vingen. En dem God zich verneemt de oor van dat verspreken, nog klarer te bewijzen dat zijn vernemen niet anders wordt, geeft hij een schwoer, dat deeg twee dingen die niet anders kennen, en dem dat het onmogelijk is voor God te leren, wie kennen een sterke troost ha, die we geraamd ha, de hoop niet te houden te drieën, die ons vergesteld is, die we ha als een zekere, vaste anker van onze ziel, die aan de benen ziet van de gardien is, waar de verraner van ons gegonen is, Jezus, die op Emma, een hoge priester geworden is, noem Melchizedek zijn ordning. Hij wordt meer te zeggen hebben van deze Melchizedek. God brukt niet schweren, maar hij deed schweren, zodat we weten kunnen dat door geen gedanke is dat hij op zijn woord teruggegonen wordt. We kunnen weten dat we een arm een toevlucht hebben, wils de Heer van ons gestorven is, dat hij opgestonden is, dat hij naar hemel gegonen is, en dat hij voor ons beden deed. Wanneer hij van zo'n toevlucht reed, dan brengt dat meerdere zaken van dat Oude Testament nog ons gedachtenis als Israël en dat land en in je komen weer. Door weer de zes toevluchtsteden en land, waar een mens, die een andere mens, die een angelijk doodgemaakt had,
hanrane können sicher sein, bot hat je recht dort betecken können, oder de hohe Priester gestorben wie. Aber he must an de Staat bliebe, bot de hohe Priester gestorben wie. Diese Stede wäre ein Verbild von Wort Christus für dem Sünder dead, der nu no arm aus den Toflucht kämmt. Christus wird so ne Beschützer von den ewigen Tod. Es he diene Toflucht, he will dort sehr wellig für die Sünder. Söhne, die nur Jesus Christus für die Radung gekommen sind, ha en arm ne Toflucht gefangen. He haft den von die Sünd frie mocht, die Sünder Schuld ist an weich genommen, und dort wird niemals verangebracht worden. Die sind gerat, die sind selig geworden, die sind wadegeboren, und die sind nu frie, dem Herr Jesus zu dienen und für ihn zu leben. Sie können zu irgendeiner Zeit nur am kommen und am verleihen, wo an plocht oder wo an dort geht. Sind ha ich erfahren und sind kannst du auch erfahren. Du wirst dort aber bloß in dem Herr Jesus kriegen. Bitte verschlanzt dort nicht. Wann dort von Wort in das Alte Testament redet der, können wir dort dann für uns annehmen und davon lehren? Na jo, sicher. Dann Paulus redt kriegt von so einem Beispiel, die uns belehren können. He sagt in 1. Korinther 10, auf der Farsch, all dit passiert zu jane Mane, und es für unsere Vermohnung geschrieben, für uns, die wir in dieser letzten Zeit leben. Und auch dit in Römer 15, für der Farsch, dann wird immer vorher geschrieben, wir geschrieben für unser Unrecht, dort wie der Geduld und Trost in der Schrift, möchte Hoffnung haben. So eine Dinge, die uns in das Alte Testament beschrieben sind, können uns viel Help geben und viel verleihen, wo wir uns von da benehmen sollen, nur in dieser Zeit. Uns ist nicht alles gesagt, was die Menschen in der Zeit beleben werden. Aber was uns gesagt ist, ist für uns durchgeschrieben, so dass wir davon lernen können und dabei wachsen können. Dort ist, woran dort wichtig ist, dass wir mit Gott sein Wort bekannt worden und Acht geben darauf. Die Bibel redt viel von Hoffnung. Was wir von der Schrift lehren, gibt uns Hoffnung dort, so was Gott mit anderen Menschen geschafft hat, so wird er auch mit uns schaffen. Menschen in das Alte Testament werden nicht vollkommen. Doch kann Gott den für seine Arbeit brücken. Er kann uns auch brücken, wenn wir an dort erlauben worden. In das 6. Kapitel, am Ende von dort Kapitel, lesen wir dort wie eine Hoffnung haben, dort ein fester Anker ist für unsere Seele. So ein Anker ist im Himmel, wo dort fest und sicher ist. Unsere Hoffnung ist in dem Herr Jesus, und er ist im Himmel, aus uns lebende Rade und in die Gune. Dort ist, woran unsere Hoffnung sicher und fest ist. Die letzte Vers in das 6. Kapitel und die erste Vers in das 7. Kapitel rede von der Wahrheit, dass Jesus ein hoher Priester nur dem Melchizedek seine Ordnung ab immer gemacht ist und nicht nur uns seine Ordnung. Wir müssen nun ein bisschen mehr von des Melchizedek weiter, von dem der Schreiber nu redet. Das war wie in das 1. Moses-Buch, das 14. Kapitel finge. Die Geschichte in 1. Mose 14 redt von Abram und Lot. Lot wohnt in Sodom und Gomorra, zwei sehr gottlose Städte. Einige von weit auf kämen dahin und mögen zurück mit den Menschen und nehmen die Menschen, auch Lot und seine Familie, und all dort rob in der Stadt und nehmen den gefangen. Abram hört davon, und einer von seinen Freunden taub mit ihren Dänen, jürgen die Tschänigs nur. Alles taub wäre sie so bei 318 Menschen in Abram seine kleine Armee. Gott jef am den gewinnst über die 5 Tschänige, und he bracht all die Menschen in Erob trig. Als Abram trig käm Melchizedek und jef Abram Gott sein Segen. Abram jef Melchizedek dort Tiendel von wat he van de Tschänigs genommen hat. Melchizedek hat auch Brot und Wein gebracht, und he und Abram alter taub. Abram und Melchizedek vierde dort Abendmahl taub. Das ist interessant. Ans wat he gesagt, dat Melchizedek de Salem Tschänig wie, und auch de dem allerhöchste Gott sein Priester wie. In Hebräer dort 7. Kapitel wat ans gesagt, dat he de hoge Priester, de Tschänig von Gerechtigkeit, und der König von Fred wir.
Wat weet wie van des Melchizedek? Na bloos wat ans aan 1 Mose 14 en des Hebreeënbrief en vielleicht aan een paar andere schriften gezegd is. Daar is nischt gezegd van waar hij woont, wer zijn eltern waren, wanneer hij geboren werd of wanneer hij starf. De Heer Jezus wordt een priester naar Melchizedek zijn ordening genannt, niet naar ons zijn ordening, zeg maar. Jezus, naar dat vlees nog, kwam van dat Judastam, niet van dat Levi-stam. De nakomen van dat Judastam werden de kenige over Juda. Wil Jezus niet van dat Levi-stam weer, wordt hij niemals een priester naar ons in ordening zijn. Maar God stelt Jezus als een priester aan, en eeuwigheid, en Melchizedek zijn ordening.

priester oss ont, vis hei haft dort alles vor dich gebracht, wat menschen van God scheide deen. De Israeliten hadden een grote tovertruhe en ere priester. De priester moesten ere arbeid zo doen, als God dat vergesteld had. Ze deden wat God verlangde, en dat wie een verbeeld van wat de Heer Jezus op de eerd voor zich brengen wordt. Dat bloed van tieren kon de zin niemals wegnemen. Jezus deed God zijn willen, hij woont met mensen, neemt de zin van de ganse wereld op zichzelf, starf op een kruis voor alle mensen. Daardoor heeft hij voor alle zin betoeld, en dat bracht hij maar eenmaal doen. Hij is een levende rade, wie hij is van den dood opgestoen, niemals waarder te sterven. De priester moest immer waarder en immer waarder ere opvers brengen. Over Jezus bloos eenmaal. Eenmaal jedet jaar moest de hoge priester en de allerheiligste stof en dan gaan met tieren bloot. De Heer Jezus neemt zijn eigen bloot eenmaal naar den hemel en gaat zijn allerheiligste stof. En wanneer de hoge priester dat deed, dan werden de Israëlieten ere zinde voor een jaar bedacht. Als Jezus zijn bloot neemt, weer de zin alle verjeeft. God weer verzeend. De Hebreeënbrief schrijven heeft veel van Christus zijn priestertum naar Melchizedek zijn ordening te zeggen. Hier zijn meer van de vers en Hebreeën 5, 5 en 6 vers. Zo neemt Christus ook niet deze eer op zichzelf een hoge priester te worden, over die te aan zegt, du best mijn zin, vandaar zie ik dien voordeel je worden. Zoals hij ook op een andere steed zegt, du bist voor eeuwig een priester en Melchizedek zijn ordening. En dan Hebreeën het 6e kapitel 19e en 20e vers, die we hebben als een zekere vaste anker van onze ziel, die aan de binnenzijde van de gordijn is, waar de verraner van ons gegonnen is, Jezus, die op immer een hoge priester geworden is, naar Melchizedek zijn ordening. En dan Hebreeën 7, 15e bij 17e vers. En dat is nog veel klarer, wanneer een andere priester voor een dag komt, die niet nur een vleeslijke gebod en priester gemaakt is, maar nur de kracht van eeuwig leven. Dan hij zegt, du bist voor immer een priester, naar Melchizedek zijn ordening. We zien dat dit een wichtig thema weer voor de schrijver, als hij tot zijn lezer schreef. Wanneer ze zelig willen worden, dan worden ze de oude zaken en de oude weg verloten moeten, en er geloven aan de Heer Jezus stalen. Jezus had alles der zijn dood en opstonden erveld. God zijn tijd van de volle radung weer nu gekomen, en dat weer bloos der de Heer Jezus te hebben. Mijn vriend, deest u die op wat andere verloten als Christus voor die radung? Leest u? Dat u zelig kunst worden, wanneer u dat baaste proost te doen? Hast u die op de toffe en goede woeken verloten? Mijn vriend, dat wordt niemals toereken. Dat wordt die niet gelingen. Dat mocht alles voor mensen goed heten, aber du moet voor God stonen. Hij wordt nust en toesnemen. Dat moet Jezus Christus zijn. Dat is wat de Bijbel van dit te zeggen heeft. Titus, dat 3e kapitel, 4e en 5e vers. Aber als ons heiland en God zijn leeftoeligheid en leef aan ons voor een dag kwam, raad hij ons niet door woorden die we gedaan hadden, maar door zijn erbarmen. Hij deed dat door dat wasje van de waarde gebeurt en hem heilige geest werd er niet gemaakt. Dat hij rechtelijk op ons komen leed, door Jezus Christus ons heiland, dat wij, die we gereicht voor iets zijn, door zijn genood, mochten overzenden naar de hoopning op dat eeuwig leven. En dan Efeze 2, 8 bij 10 vers, dan der genood zijn je zelig geworden der in geloven. En dat niet uit je zelfs, dat is een goof van God. Niet der woorden, dat jene zich wordt pochen kennen. Dan wie zijn zijn geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede woorden, die God verheer reed gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. Zoals de Juden ere oude weg verloten zullen, zodat ze naar Christus komen kunnen en van hem geraad worden, zo moet dat ook nu in deze tijd zijn. We hebben al gezien dat Jezus niet een priester naar ons in de ordening kan zijn, wil hij niet van de leef gestorven weer.

wie ha ook gezien dat God aan een priester moog, die nu de Melchizedek zijn ordning genaamd weer, en dat Melchizedek de allerhechtste God zijn priester weer en die door als Abraham op deze eerd weer. Dit meint dat Melchizedek God zijn priester weer verdem dat oant je boeren weer, en verdem dat God oant als hoge priester aangestald houdt. De Hebreeën schrijven woord nog meer van dit te schrijven ha. Nu wil we op een beetje meer weten van wat we in Hebreeën 7, de eerste twee vers lezen. Door wordt ons gezegd dat Melchizedek de allerhechtste God zijn priester weer. Hij weer ook een tjenig van gerechtigheid en hij weer ook de tjenig van Salem. Dat heet tjenig van vrede. Ons wordt niets gezegd van waar hij woont en we weten niet waar hij met Abraham bekend weer geworden. We weten ook niet of Melchizedek werkelijk een tjenig van een stad of een land weer. Dat wordt aan als een tjenig vergesteld. Wanneer een mens een tjenig is, dan heeft hij ook een tjenigrijk. Melchizedek zijn tjenigrijk weer gerechtigheid en vrede. Hij weer God zijn priester, op een kracht woer hij als priester dienen deed, wordt ons nu ook niet gezegd. Dit wist ons dat Melchizedek een wunderschöne en goede voorbeeld van de Heer Jezus is. Dat wil ik nu met jullie bid en je zeker. God heeft geschworen dat Jezus een priester naar de Melchizedek zijn ordening is. God heeft hem zo aangesteld. Hij is de allerhechtste God zijn priester. We weten over voor wem hij een priester is. Jo, een hoge priester. Als een hoge priester, jink hij aan de allerheiligste stoof met zijn blote nen. Dat heet bij God zijn troon. Hij heeft voor alle zin betoeld. Zo'n mensen die aan als er heiland aangenomen haar, had dat je natte van zijn dood op een triets ervoren. Hij is ons hoge priester, dat heet Jezus is. En wie zijn priester in je arm, die aan dank en eer en heerlijkheid brengen als ons opfer. Wie brengen aan ook ons leven, dat hij derg ons kan verheerlijkt worden. Hij is de tjenig van je gerechtigheid. Hij brengt je gerechtigheid in ons leven in. Wie wandelen aan de gerechtigheid, dat hij derg zijn ongerechtig ons gegeven heeft. Daar wordt een tijd komen wanneer de Heer Jezus terug naar deze eerd komen wordt en wordt een waarhoofd je tjenigrijk opstalen. Hij wordt over de ganze wereld regeren. Melchizedek wie ook een tjenig van vrede. Dat past zeer goed toep met de Heer Jezus. Hark nog wat in je vers en de Bijbel van de vrede. Te zeggen ha. Jezus zei dit in Johannes 14, 27. Ik laat junt in vrede. Mijn vrede geef ik junt. Ik geef junt niet zo als de wereld geeft. Laat junt niet hem hart beantwoorden. En dood junt niet angsten. En dan Rijmen 5 kapitel, eerste vers. Wils wie derg dem geloven, nu zijn gerecht geworden, hebben we vrede met God, derg ons Heer Jezus Christus. En dan Filippe 4, 6 bij 7 vers. Doet niet zorgen, leven komt met alles in je bed en aanhouden met dank voor God en laat hem weten wat je veelt. En God zijn vrede, die weet over alles jeet dat mensen verstonden kennen, wat je hart en je danken aan Jezus Christus bewaren. We kennen niet de vrede schrijven van de wereld, wens niet de vrede dat recht is en die niet verschwingen wordt. De Heer Jezus zei ook dat in deze wereld wordt wie triep zal hebben, over dat hij even de wereld gewonnen had. De enige die ons vrede geven kan, is de Heer Jezus Christus. En wanneer u nog niet bekeerd bent, dan hoor ik nog wat ons in Johannes 5, 24 gezegd wordt. En waarheid zei ik u. Wer mijn woord hiert en dem geleefd, die mij geschikt heeft dat eeuwig leven en kämt niet en je recht, aber es van dood tom leven gekomen. Het is een wunderschöne vers. Vandaag hast du een gelegenheid, dem Herr Jezus als din heiland aan te nemen. Doe dat vandaag. Hij kan vrede en vrede en din leven en aanbrengen. O mocht de Herr die zijn genood en vrede wiezen, en junt alle rijkelijk zegenen.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwiesa tum Fried mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: clock es saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?